0: De uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minima rond 15 graden. Er volgen nog twee zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBR.

Kijk op www.vdro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vdro.be.

0: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of

planeet even zoveel harte wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind zo weerloos klein dat nog

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het blijft de komende dagen nog erg warm. Zowel donderdag, vrijdag als zaterdag grossieren in hoge zomertemperaturen. 25 graden en meer alsof het niks is. Met ook dan telkens heel veel zon. Toch sluipt er geleidelijk aan ook wel wat wisselvalligheid in. Met gaandeweg kans op een regen- of onweersbui. Die eerste kans is er al op vrijdag. En dan zou het vervolgens naar zaterdag toe op meerdere plekken kunnen gaan onweren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. Die extremen gaan eruit en de temperaturen zitten dan toch wel een stukje lager. Lager, maar zeker niet koud. We blijven ook volgende week gemakkelijk 20 graden en meer halen. Met wel regelmatig eens wat regen of een bui erbij tegen dan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: hoor je 24 uur per dag gezellige radio.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com

Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie,

0: Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen. Want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende en dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Het ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018, nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja, waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Die logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met de actie wilde Stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het Beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Goedemorgen, luisteraar. Van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow. Uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Fred.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt weer een heel erg warme dag. De temperaturen ontploffen weer onder invloed van een zuidoostelijke wind die weer heel erg warme lucht aanvoert, waarbij de temperaturen fors omhoog klimmen. We halen in de loop van de middag gemakkelijk maxima van rond een graad of 30 zelfs landinwaarts weer. Aan de kust is het iets minder, maar ook daar wordt toch nog gemakkelijk een graad of 27 neergezet. Zuidoostelijke wind is zoals gezegd en die voert warme lucht aan met heel veel zon. Er kan in de loop van de middag wel een beetje stapelbewolking opduiken, maar veel zal dat niet voorstellen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: is opgetreden in Moskou.
1: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
2: Bonjour, mademoiselle.
3: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
2: Merci beaucoup. Na, na, na, na.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lane.

www.vpro.be of bel 0471-82-5262 of 050-200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

Sinneke staat helemaal centraal bij ons deze week. Al sinds vorige maandag prominent aanwezig op de radio met haar gloednieuwe late lente-single, zeg maar. Ik doe wat ik wil. De gevierde Nederlandse volkszangeres die ook bij ons in Vlaanderen heel erg populair is sinds de afgelopen jaren. Een heel goede morgen, luisteraar, kom je er nu pas bij. Dit is onze VBRO ontbijtshow, begonnen met het morgennieuws van 7 uur. We hebben straks om 8 uur uiteraard nog meer nieuws. Uitgebreid morgennieuws met de VBRO nieuwsredactie. Het is 28 mei. De bloeimaand die is al aardig aan het schuiven. We gaan straks plaatsmaken voor de maand juni, de allerlaatste van het schooljaar. Doorgaans ook de examenmaand. En dan, na deze is het helemaal tijd voor die grote zomervakantie. Voor die vakantieperiode voor zoveel mensen. Wij blijven natuurlijk ook in de zomer van 2026 heel erg dichtbij.

We zitten nog altijd onder een hoge drukgebied. Het ligt met centrum in onze buurt en strekt zich uit tot Zuid-Scandinavië, waarbij vandaag het centrum en de as ervan weer meer noord van ons liggen en daardoor krijg je weer meer zuidoostelijke aanvoer van erg warme lucht. De temperaturen lopen dan ook weer fors op en halen gemakkelijk een graad of 30 landinwaarts tot rond de 25, 27 graden in de kustregio. Veel zon, paar wolkjes ook erbij. En er zijn indicaties dat er aan de Frans-Belgische grenzen mogelijk aan het eind van de dag toch een regen of onweersbui opduikt. Zeker is dat nog niet. Maar de kans erop wordt wel geleidelijk aan wat groter en is niet uitgesloten. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, zachte minima 15 graden of meer. En dan ook morgen zien we weer een heel warme dag met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. En tegen zondag is het dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer. Maar toch minder warm. Met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt de storing door. En die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is het dan minder warm en ook wisselvalliger.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen. Want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende en dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Het ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018 nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja, waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Nieuwe logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. bekende beertje van de loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met actie wilde Stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
2: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op veranda.com.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow door tot straks 9 uur. Met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30 en dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30. Kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse. Met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO-feestcafé. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt weer een heel erg warme dag. De temperaturen ontploffen weer onder invloed van een zuidoostelijke wind die weer heel erg warme lucht aanvoert, waarbij de temperaturen fors omhoog klimmen. We halen in de loop van de middag gemakkelijk maxima van rond een graad of 30 zelfs landinwaarts weer. Aan de kust is het iets minder, maar ook daar wordt toch nog gemakkelijk een graad of 27 neergezet. Zuidoostelijke wind is, zoals gezegd, en die voert warme lucht aan met heel veel zon. Er kan in de loop van de middag wel een beetje stapelbewolking opduiken, maar veel zal dat niet voorstellen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld.

0: heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
1: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:00:06. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBRO.

nieuwe van Herbert Verhagen. Een van onze snelle 10 inmiddels sinds een paar weken. Betekent dat hij behoort tot de rapste en knapste Vlaamse hits van dit moment. De Vlaamse tophits van dit ergste ogenblik, met andere woorden. En daarnet ook nog Alfred Martens. Dat betekent dat we zometeen de laatste rechte lijn ingaan van onze donderdagse VBRO ontbijtshow. Je weet hoe we die stevast inzetten, hè? Met Geert Nasens iets uitgebreider weerbericht.

We zitten nog altijd onder een hoge drukgebied. Het ligt met centrum in onze buurt en strekt zich uit tot Zuid-Scandinavië, waarbij vandaag het centrum en de as ervan weer meer noord van ons liggen en daardoor krijg je weer meer zuidoostelijke aanvoer van erg warme lucht. De temperaturen lopen dan ook weer fors op en halen gemakkelijk een graad of 30 landinwaarts tot rond de 25, 27 graden in de kustregio. Veel zon, paar wolkjes ook erbij. En er zijn indicaties dat er aan de Frans-Belgische grens mogelijk aan het eind van de dag toch een regen of onweer bij opduikt. Zeker is dat nog niet. Maar de kans erop wordt wel geleidelijk aan wat groter en is niet uitgesloten. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, zachte minima 15 graden of meer. En dan ook morgen zien we weer een heel warme dag met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. Het is zondag is dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer. Maar toch minder warm. Met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt de storing door en die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is dat minder warm en ook wisselvalliger.

0: VBRO, klassieker aller tijden, Long Tall Ernie en The Shakers. En we zaten weer heel even in 1977 op het eind van onze donderdagse VBRO-ontbijtshow. We ronden zo meteen af met het 9 uur journaal en de VBRO-nieuwsdienst. En dan straks vanaf 10 uur is er natuurlijk weer koffietijd met VBRO's Eddy Govert.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

jij na al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is?

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van De Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: uit je regio.
1: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende. En dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Het ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018, nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja, waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende

0: staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Nieuwe logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met de actie wilde Stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het Beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van de Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
1: Uit je regio.
2: Rond 6 uur gisteravond is in Houthulst een wielertourist zwaar gewond geraakt en dat bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Tereste dreef met de 7e Geniestraat. Daarbij botste een wagen met 2 wielertouristen. Een van de fietsers kon nog hard remmen, maar kwam daarbij ten val. De andere wielertourist werd door de wagen opgeschept en belandde daarbij in de voorruit van de auto. Daarna reed de wagen nog tegen een paaltje en kwam tot stilstand op een bloembak naast een woning. Het slachtoffer lag onder de auto, maar zat gelukkig niet gekneld. De zwaargewonde fietser werd met de mughele overgebracht naar het Jan Ieperman ziekenhuis in Ieper. Aan een Ieperse zuivel- en ijsschoeve is gisteravond een aanrijding gebeurd. Daarbij waren 3 wagens betrokken. Iets voor 6:30 kregen de hulpdiensten een melding binnen van het ongeval op de Rijsselseweg en dat ter hoogte van de Ieperse Hoeve Zuid Bellegoed voor de aanrijding dus met de 3 wagens. De 3 voertuigen moesten getakeld worden, maar er raakte gelukkig niemand gewond. In de nacht van dinsdag op woensdag is in Moeskroen een schoolbus van autokaarbedrijf Herman en Van Damme uit Menen volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd in de Rijnveldlaan in Moeskroen. De chauffeur had de bus meegenomen naar huis, wat wel vaker gebeurt. Dashcambeelden laten vermoeden dat het om kwaad opzet gaat. In de gemene Weidestraat in Kolskerke-Brugge is gisteravond rond 7:00 brand ontstaan aan de grasberm naast de beek. Het vuur dreigde uit te breiden, maar de opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon dus erger voorkomen. Vermoedelijk ontstond de brand door een weggegooide sigaret die slecht gedoofd werd. En door de extreme hitte is het fietspad langs de N37 tussen Ardooien en Pittem ter hoogte van het groenteverwerkend bedrijf Darta omhoog gekomen. Het agentschap Wegen en Verkeer bracht er gisterochtend in afwachting van herstellingswerken de nodige signalisatie aan. Wellicht wordt het fietspad nog deze week hersteld.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Jij wil vrij zijn van Eddy Smets, ook al een liedje uit 82. Een mooie inswinger voor onze koffietijd van vandaag, 28 mei. En ik heet je van harte welkom bij VWRO. Eddy Govert is mijn naam. We zitten weer klaar voor 2 uurtjes gezellige muziek. En een lekkere kop koffie, want die staat ook al te dampen voor mijn neus. Danny Fabri, daar gaan we mee starten. Zoveel mooier. En dat is zijn nieuwe single.

Allee, Freek van Rooij die zit met vele verlangens en hoop op de toekomst. Het mooiste moet nog komen, maar dat moet nog blijken, hè Freek. Dat zal het wel uitmaken. Morgen is morgen, dat zeg ik ook altijd. Johnny White, die zei dat ook.

0: Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO. Na, na, na, na.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.

0: waarbij de temperaturen fors omhoog klimmen. We halen in de loop van de middag gemakkelijk maxima van rond een graad of 30 zelfs landinwaarts weer. Aan de kust is het iets minder, maar ook daar wordt toch nog gemakkelijk een graad of 27 neergezet. Zuidoostelijke wind is zoals gezegd en die voert warme lucht aan met heel veel zon. Er kan in de loop van de middag wel een beetje stapelbewolking opduiken, maar veel zal dat niet voorstellen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Dit is VBRO.

Heel wat Nederlandse artiesten sloegen de handen in elkaar voor deze mooie single. Zij hoort bij mij. Van onder meer Kris Kros Amsterdam en Jantje Smit. Maar het is ondertussen ook al een Jan Smit geworden, hè. Lachen is plezant, ook op donderdag natuurlijk. En vandaag gaan we lachen met de mopjes van Basiel.

Flavi ligt zwaar ziek te bed. De dokter is erbij en hij staat met Basiel zo aan de hoek van het bed zo wat te fluisteren en te praten. En hij zegt, Basiel zegt hij, dat is hier toch erger dan u zou vermoeden hoor. Zegt hij, luister een keer hier, ik denk dat je op het ergste moet voorbereiden. En Flavi hoort zoiets in de verte. Hey, zegt ze, ik ben een keer nog niet weg hoor. En zegt Basiel, maar Flavi, zwicht ook hè. Meneer de dokter, had dat toch wel veel beter weten. En Basiel heeft een droom. En in die droom komt er een fee. En die fee zegt hem dat hij 2 wensen mag doen. En Basiel denkt na. En zegt, en weet je wat? Wat zag ik gaan doen? En is dat een zak frieten, een grote. Maar een veel mayonaise en pikkels. En één die nooit stopt. En vloep, hij heeft een zak frieten met mayonaise en pikkels. En hij begint daarvan te smaakt. En apropos, zegt die vee, u hebt nog altijd een tweede wens. Hij zegt, maar dat heeft me nog zo gezegd. Basiel en Flavi zijn in Londen. Ze gaan de Dome daar bezoeken. En ze nemen een taxi. En zoals vele Londense taxichauffeurs, die beginnen te praten. En zeggen, hello, gentlemen, how do you do? En Flavi, die geen woord Engels verstaat, wat zegt hij, wat zegt hij? Je vraagt hoe dat is met ons. And from where are you? Ja, wat zegt hij, wat zegt hij? Je vraagt van wat aan mijn zin. From Belgium, zegt Basiel. Oh, zegt hij, of Belgium, wonderful country. Wat zegt hij, wat zegt hij? Dat we een beetje in een raar land doen. I was in Belgium before, zegt hij, een taxichauffeur. Wat zegt hij, wat zegt hij? Je zegt dat hij in België geweest had. I was there during the war, the last war. Wat zegt hij, wat zegt hij? Dat hij hier in de laatste oorlog geweest is. Oh my god, zegt die chauffeur. I had the worst fuck ever in my life. Wat zegt hij, wat zegt hij? Dat hij onwaarschijnlijk gekend had in de oorlog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van De Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
2: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

En daar zijn we weer, vrienden. Ja, ja, VBRO nog altijd, koffietijd. En we begonnen met Phil Philips en met de madame met haar op de tanden, zeg ik altijd. Sinneke, ik doe wat ik wil. Ze doet maar op, hè. Voilà, wat gaan we doen? Wel, goede muziek draaien natuurlijk en af en toe is neppen aan onze koffie, want die staat weer voor mijn neus te dampen. Colinda, die komt eraan. Hield jij van mij of van mijn centen? Allee, lap, het zit er weer op, hè.

We moesten 22 jaar terug in de tijd voor deze opname van Gabi Baginski. Man kan niet immer nur gewinnen. Een mooie Duitse opname was dat. En voilà, we zijn daar weer met onze dagelijkse rubriek De Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag een beetje een onverwacht duo onder de naam Altijd Osan. En je hoort al meteen, dat is een groep, een duo, wat altijd in het West-Vlaams zingt. En ik moet eerlijk zeggen, een beetje onbekende naam natuurlijk in onze Vlaamse showbiz, maar ze zijn er toch alweer, met enkele opnames op een rijtje ook. En Altijd Osan, dat is de creatieve uitlaatklep van producer-gitarist Wart Snauwaard en singer-songwriter Anne-Sophie Noppe. En die ken ik van andere opnames, solos. Een blend van twee West-Vlaamse dialecten dus, hè. Brugs en ook een stukje Watu. Dat is van helemaal tegen de Franse grens. Gerijpt, zeggen ze, in de velden van Nevelen. En Anne-Sophie staat al enkele jaren als frontvrouw op de planken met haar solowerk. Maar nu als duo ook met Altijd Osan. En ik heb een liedje gekozen uit 2020. Het is ook al 6 jaar oud. Wat moet ik doen? In het West-Vlaams natuurlijk, hè. Geniet ervan. Altijd Osan, die komen eraan.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van De Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als

0: Tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Dit is VBRO.

Vorig jaar bracht René Schuurmans deze Stop de Tijd op de markt. En eerlijk gezegd, ik kan er niks aan doen. Ik kan daar niks aan doen, hè. Ik kan ze niet stoppen. Ik ga zwemmen. Ik zelf niet, maar het is wel een singeltje van Mart Hoogkamer. Laat hem maar doen. Zie je dat je niet verdrinkt, hè, jong?

Ook Justin de Wild die heeft een nieuwe single en die heet, zoals je hoorde, Cheerio. Ale, dat zeggen wij ook natuurlijk. We gaan moeten afscheid nemen, want Rudy Meins die kan niet langer wachten. Hij wil absoluut beginnen met zijn radioclub en dat hoor je natuurlijk vanaf 12 uur na het nieuws en de berichten. Ik ga eruit, morgen nog één koffietijd te gaan. Dan is het ook alweer 29 mei, helemaal op het einde van de maand. Maar dan horen we elkaar terug, hopelijk. Smakelijk eten en bedankt om te luisteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn in de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Norbert's bekendste liedje. Het is een nummer geschreven destijds door Wiltura, zoals je misschien wel weet. En het liedje voor Mary Ann, daarmee hebben wij deze radioclub alweer geopend.
1: De VWRO Radioclub, van maandag tot vrijdag,
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, ook vandaag blijft het tropisch warm, mocht u nog twijfelen. Het is ondertussen middag en zijn we zowat op het warmste moment van de dag aangekomen. Eddie Govert die zweet zich ook te pletteren in zijn studio. Ondertussen is zijn koffie op en ook koffietijd is weer voorbij voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering. Wij maken uiteraard ook weer een nieuwe radioclub vandaag op deze zweterige donderdag 28 mei. En vandaag is Bobby Prins ook een man die mag komen uitzweten in onze studio. Ik kom straks vertellen over Ik maak je het gelukkigste meisje.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Ze hebben altijd ontzettend veel fans gehad in Vlaanderen, uiteraard in Nederland, waar ze vandaan komen, uit Volendam, BZN. En het is altijd een beetje een feestje als we ze in het programma hebben. Vandaag met een nummer uit 2001 en Keep Smiling. En hier hebben we nog zo'n optimist.
1: Zin in optimisme. Kent u die uitdrukking? Zin in optimisme. Ik moest aan denken toen ik vanmorgen hier in de Volkskrant las: implosie van het kapitalisme. Implosie van het kapitalisme. Zin in optimisme. Pluk de dag, maak plannen voor de toekomst. Of zoals Bert en Ernie uit Sesamstraat ooit zongen: maak er wat van.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het heel erg warm. Temperaturen lopen op naar een graad of 30 landinwaarts. Aan de kust is dat iets getemperd, zitten we rond een graad of 27. En later komt daar ook een zwakke zeebries opzetten, die dan de temperaturen iets wat lager kan gaan zetten. Maar heel veel zal dat alleszins niet zijn. De wind zit in een zuidoostelijke richting, waait zwak, vooral landinwaarts, met ook heel veel zon. Gaandeweg duiken er een paar stapelwolken op. En er is een heel kleine kans dat er aan de Frans-Belgische grens misschien dan toch regen of onweersbui opduikt naar het eind van de middag toe. Maar die kans is echt maar heel klein. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bont te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBRO.
4: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Welkom in een spiksplinternieuwe aflevering van Voor het voetlicht, waarin Vlaamse en Nederlandse artiesten een podium krijgen om een verhaal te vertellen bij een van hun liedjes. En vandaag is dat Bobby Prins. Hij heeft het over Ik maak het gelukkigste meisje van jou.
2: Ja, dat was in de tijd nog ook in de platenfirma van Johnny Hoes was in Nederland. Dus dat was in de jaren 70. En ik kreeg toen regelmatig de opdracht van Johnny Hoes van alle Duitsstalige covers in te zingen. Onder andere De Jongen met de Mondharmonica van Bernd Kluwer. En Je kan niet altijd 16 zijn van Chris Roberts. En Ik maak het gelukkigste meisje van jou was er ook zo eentje. Dan heb ik zo twee LP's volgezongen met allemaal van die Duitsstalige slagers toen al, ja.
1: Was het een leuke man om mee samen te werken, die Johnny Hoes?
2: Eigenlijk wel, ja. Johnny Hoes. Ik heb hem leren kennen op shows. Ik had toen een orkestje. Ik heb trouwens meer dan 25 jaar met een orkestje rondgetrokken. En ik moest in 1972, ja, ik weet de jaren nog goed, moest ik een show begeleiden met mijn orkestje. Een lach en een traan noemde die shows. Maar Johnny Hoes, dat was nog met de zangeres zonder naam en Zwarte Lola en Dikke Leeuw, wat was dat allemaal?
1: Artiesten uit zijn stal waarschijnlijk.
2: De hele stal van Johnny Hoes. Ja. En in die show mocht ik dan ook 3 of 4 liedjes zingen. En toen zong ik ook Santa Maria. Johnny Hoes had dat nog nooit gehoord. Als de show afgelopen was,

bij mij direct bij hem en zegt, we maken direct een afspraak, ja, we gaan dat opnemen, zei hij. Dus dat was nog niet op plaat in het Nederlands, want ik kende alleen een Franse vertaling van Petula Clark, Pardon par notre amour. En we hebben zo'n uitzoeken geweest in een tijd van Luis Mariano nog, in de jaren 50 van voren of zoiets. Dat moet het origineel geweest zijn, dus dan heb ik dat in het Vlaams ingezongen. Johnny Hoes was toen nieuwe studio's aan het bouwen in Weert in Nederland. En die waren nog niet klaar. En dan zei, je komt dan maar naar Budel, een klein dorpje vlakbij Weert. Daar heb ik in een oud cinemazaaltje, in een geïmproviseerde studio, zal ik zeggen, heb ik Sancta Maria en nog een paar van die liedjes ingezongen. En Sancta Maria is echt, ja, een superhit geworden. In die tijd kon dat nog. Toen zijn, denk ik, van die 45 toerenplaatjes, er zijn er 300.000 van verkocht, denk ik, wat niet meer is.

We zitten nog altijd onder een hoge drukgebied. Het ligt met centrum in onze buurt en strekt zich uit tot Zuid-Scandinavië, waarbij vandaag het centrum en de as ervan weer meer noord van ons liggen en daardoor krijg je weer meer zuidoostelijke aanvoer van erg warme lucht. De temperaturen lopen dan ook weer fors op en halen gemakkelijk een graad of 30 landinwaarts tot rond de 25, 27 graden in de kustregio. Veel zon, paar wolkjes ook erbij. En er zijn indicaties dat er aan de Frans-Belgische grens mogelijk aan het eind van de dag toch een regen of onweersbui opduikt. Zeker is dat nog niet. Maar de kans erop wordt wel geleidelijk aan wat groter en is niet uitgesloten. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, zachte minima 15 graden of meer. En dan ook morgen zien we weer een heel warme dag met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. En tegen zondag is het dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer, maar toch minder warm. Met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt de storing door en die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is het dan minder warm en ook wisselvalliger.

Ja, dan is het zo warm en dan sta je ook nog een eind in de file, waar het nog warmer blijkt te zijn. Henk Wijngaard, een liedje uit 87. En daarmee is de Radioclub al bijna weer afgerond voor vandaag. Voor deze warme donderdag, 28 mei. En morgen is het ook warm en zijn we er ook terug. En dan heeft nonkel Erik het wellicht ook een beetje warm. We gaan het allemaal horen en beleven morgen tussen 12 en 1 uur. Fijne dag nog bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maximaal rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

We zitten nog altijd onder een hoge drukgebied. Het ligt met centrum in onze buurt en strekt zich uit tot Zuid-Scandinavië, waarbij vandaag het centrum en de as ervan weer meer noord van ons liggen en daardoor krijg je weer meer zuidoostelijke aanvoer van erg warme lucht. De temperaturen lopen dan ook weer fors op en halen gemakkelijk een graad of 30 landinwaarts tot rond de 25, 27 graden in de kustregio. Veel zon, paar wolkjes ook erbij. En er zijn indicaties dat er aan de Frans-Belgische grens mogelijk aan het eind van de dag toch een regen of onweersbui opduikt. Zeker is dat nog niet. Maar de kans erop wordt wel geleidelijk aan wat groter en is niet uitgesloten. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, zachte minima 15 graden of meer. En dan ook morgen zien we weer een heel warme dag met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. En tegen zondag is het dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer. Maar toch minder warm. Met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt een storing door. En die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is het dan minder warm en ook wisselvalliger.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bon te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en naast muzikaal grasduinen in het verleden doe ik dat ook wel eens op geschiedkundig vlak. En Tel Uilenspiegel, de fictieve figuur Tel Uilenspiegel, laat ons dat wel eventjes duidelijk maken. En zijn verhaal van het bootje op de Rijen enzovoorts. Dat is een nummer dat Eddy Govert mij heeft aangegeven. Dus Tel te Brugge op de Rijen. Dat ik totaal niet kende. En dat terwijl het eigenlijk een nummer is van zo'n grote artiest.
4: Ja, het was ook een nummer wat komt uit een speciale cd wat opgenomen werd voor het Davidsfonds. En dus ja, het Davidsfonds staat een beetje voor de Vlaamse cultuur enzovoort. En alles draait op die cd rond de figuur van Tel Uilenspiegel. En Lamme Hoedzak en Nele natuurlijk, zijn liefje, hè. En dit nummer, ja, ik denk niet dat er één Bruggeling is die dat nummer kent, hè. En toch gaat het over Brugge en de Brugse Rijen, in feite. Maar de figuur van Louis Neefs, ja, is voor mij toch wel zeer, zeer belangrijk geweest. Want het was de aanzet, feitelijk, tot ja, mijn definitieve carrière als liedjeschrijver, producer en arrangeur en zo. Ja, in 1969 moest hij naar het Eurovisie Songfestival. En iedereen mocht nummers insturen wat hij goed vond voor uitvoering in de voorselecties van Eurosong. En ik zat uiteindelijk tussen de 127 inzendingen bij de laatste zes. Met een liedje als onbekende componist toen. Het was nog onder mijn eigen naam, Eddy van Moefaert. En ik had een liedje geschreven, Regenweer, Regenweer. Ik ben dus naar Brussel geweest, ook contact met Francis B. en zijn orkest. En ook met Louis. En Louis vond ik een enorm sympathieke man. Een zachte man. Een zeer klasserijke man. Met een enorm stemgeluid feitelijk. Wat ik toch bewonderde. Ik ben niet als winnaar eruit gekomen. Want het winnende liedje was Jennifer Jennings. Maar mijn liedje werd toch opgemerkt in de verzamelde pers feitelijk. Want ik kreeg zeer goede recensies feitelijk achter dat liedje van mij. Het is helaas nooit opgenomen geweest, nog door Louis, nog door iemand anders. Ik heb het zelfs nog een keertje voorgesteld aan zijn zoon, Gunter Neefs. Maar dat is er nooit van gekomen. Maar ik was wel vertrokken, omdat ik opgemerkt werd als componist en producer en arrangeur. En weinige tijd later zijn we aan de slag gegaan voor artiesten en ook voor Paul Severs. En ja, dan begint een heel ander verhaal feitelijk, hè.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag is het heel erg warm. Temperaturen lopen op naar een graad of 30 landinwaarts. Aan de kust is dat iets getemperd, zitten we rond een graad of 27. En later komt daar ook een zwakke zeebries opzetten die dan de temperaturen iets wat lager kan gaan zetten. Maar heel veel zal dat alleszins niet zijn. De wind zit in een zuidoostelijke richting, waait zwak, vooral landinwaarts, met ook heel veel zon. Gaandeweg duiken er een paar stapelwolken op en er is een heel kleine kans dat er aan de Frans-Belgische grens misschien dan toch regen of onweersbui opduikt naar het eind van de middag toe, maar die kans is echt maar heel klein. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
1: Nieuws uit je regio.
2: Rond 6 uur gisteravond is in Houthulst een wielertourist zwaar gewond geraakt en dat bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Tereste dreef met de 7e Geniestraat. Daarbij botste een wagen met 2 wielertouristen. Een van de fietsers kon nog hard remmen, maar kwam daarbij ten val. De andere wielertourist werd door de wagen opgeschept en belandde daarbij in de voorruit van de auto. Daarna reed de wagen nog tegen een paaltje en kwam tot stilstand op een bloembak naast een woning. Het slachtoffer lag onder de auto, maar zat gelukkig niet gekneld. De zwaargewonde fietser werd met de mughele overgebracht naar het Jan Ieperman ziekenhuis in Ieper. Aan een Ieperse zuivel- en ijsschoeve is gisteravond een aanrijding gebeurd. Daarbij waren 3 wagens betrokken. Iets voor 6:30 kregen de hulpdiensten melding binnen van het ongeval op de Rijsselseweg en dat ter hoogte van de Ieperse Hoeve-Zuid-Bellegoed voor de aanrijding dus met de 3 wagens. De 3 voertuigen moesten getakeld worden, maar er raakte gelukkig niemand gewond. In de nacht van dinsdag op woensdag is in Moeskroen een schoolbus van autokaarbedrijf Herman en Van Damme uit Menen volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd in de Rijnveldlaan in Moeskroen. De chauffeur had de bus meegenomen naar huis, wat wel vaker gebeurt. Dashcambeelden laten vermoeden dat het om kwaad opzet gaat. In de gemene Weidestraat in Koolskerke-Brugge is gisteravond rond 7:00 brand ontstaan aan de grasbermen naast de beek. Het vuur dreigde uit te breiden, maar de opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon dus erger voorkomen. Vermoedelijk ontstond de brand door een weggegooide sigaret die slecht gedoofd werd. En door de extreme hitte is het fietspad langs de N37 tussen Ardooien en Pittem ter hoogte van het groenteverwerkend bedrijf Darta omhoog gekomen. Het agentschap Wegen en Verkeer bracht er gisterenochtend in afwachting van herstellingswerken de nodige signalisatie aan. Wellicht wordt het fietspad nog deze week hersteld.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het heel erg warm. Temperaturen lopen op naar een graad of 30 landinwaarts. Aan de kust is dat iets getemperd, zitten we rond een graad of 27. En later komt daar ook een zwakke zeebries opzetten, die dan de temperaturen iets wat lager kan gaan zetten. Maar heel veel zal dat alleszins niet zijn. De wind zit in een zuidoostelijke richting, waait zwak, vooral landinwaarts, met ook heel veel zon. Gaandeweg duiken er een paar stapelwolken op. En er is een heel kleine kans dat er aan de Frans-Belgische grens misschien dan toch regen of onweersbui opduikt naar het eind van de middag toe. Maar die kans is echt maar heel klein. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
4: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.
4: Kijk voor alle info op www.deretro.be.
7: Dit is VBRO.

0: Deze week de VBRO Trotsplaat en dus ook deze namiddag hier bij de VBRO Sinneke met haar meest recente titel Ik Doe Wat Ik Wil, de gloednieuwe single eigenlijk van Sinneke. Deze week staat ze helemaal centraal bij ons hier bij de VBRO. En we stomen alweer door naar...
1: Welkom thuis, de VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een messenaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Yes.

gezellige radio. En dat vooral in het Nederlands, want wij luisteren Nederlandstalig hier bij VBRO. Op FM nog steeds op 107.3. Over de provincie West-Vlaanderen op DAB+. En via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Op deze donderdag trekken we alweer op richting 16:30. En dat doen we heel graag met de hits van vandaag. Recht uit onze snelle 10 vandaag, David van Dijk. Met Ik kan het niet geloven.

0: VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk. Na, na, na, na.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond is er mogelijk een enkele regen- of onweersbui actief aan de Frans-Belgische grens. Er zijn een paar modellen die daarop hinten. Het zou kunnen, want boven Noord-Frankrijk liggen een aantal buien. Maar de kans dat er eentje tot bij ons geraakt is klein, maar niet onbestaande. Daarna krijgen we dan een rustige avond en nacht met erg hoge minima. Veel minder dan een graad of 15 zal het niet worden bij een licht tot wisselend bewolkte hemel. Er zijn wel wat degelijk wat meer wolken aanwezig, maar vanavond en vannacht moet het dan wel droog blijven. Ook morgen wordt weer een heel warme dag, al lijkt het iets minder extreem te worden dan de vorige dagen. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Dit is

Gezellig de avondspits door, dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Met het fijnste Nederlandstalige lied gaan we nu ook op richting 5 uur. Met Aurélie is dat vandaag. En Roze of Rosé.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een messenaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Koukerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van 50 euro. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis-Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van 50 euro aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. Het AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruis-Brugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad. In Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Ondertussen alweer dik die klok van 5 voorbij. En dat betekent dat we vertrokken zijn in het tweede deel van onze Welkom Thuis hier op donderdag bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Een pak fijne muziek ook in het komende uur. Waaronder hier en daar een mooie classic. En waarvan we er eentje nu op je loslaten. We blikken terug naar 1988 met Erik van Eijken. En vanavond schrijf ik jou een brief.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond is er mogelijk een enkele regen of onweer bij actief aan de Frans-Belgische grens. Er zijn een paar modellen die daarop hinten. Het zou kunnen, want boven Noord-Frankrijk liggen een aantal buien. Maar de kans dat er eentje tot bij ons raakt is klein, maar niet onbestaande. Daarna krijgen we dan een rustige avond en nacht met erg hoge minima. Veel minder dan een graad of 15 zal het niet worden bij een licht tot wisselend bewolkte hemel. Er zijn wel wat degelijk wat meer wolken aanwezig, maar vanavond en vannacht moet het dan wel droog blijven. Ook morgen wordt weer een heel warme dag, al lijkt het iets minder extreem te worden dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een messenaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Dit is VBRO.

Dans tot de morgen met mij. Dat is de single van Jannes. En zo zet hij ook nog even in deze donderdagse Welkom Thuis. Straks hebben we weer een dagdagelijkse uitzending op de regel. Dat betekent dat we de jaren 70 intrekken vandaag. En dat doen we met een anderstalig nummer uiteraard. Om straks deze Welkom Thuis weer helemaal netjes af te ronden. Eerst kijken we in het Nederlandstalig archief terug naar 1994. Met Frans Bauer en Als de sterren aan de hemel staan. Jij bent

0: klassieker uit 1972 van Johnny Cash. A Thing Called Love was alvast onze afsluiter voor deze donderdagse Welkom Thuis. Morgen vrijdag dan zijn we er uiteraard ook weer bij tussen 4 en 6 voor een nieuwe Welkom Thuis hier bij VBRO. En voor vandaag is Geert Naastens nog even komen aanschuiven in onze studio. Onze weerman die blikt nog even vooruit naar morgen en de komende dagen.
1: We blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we op vrijdag al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maximaal ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Zondag zal er dan eerst een regenzone doortrekken. Met mogelijk wat nattigheid erbij. Maar echt zeker is dat allemaal nog niet. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Kolkerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van 50 euro. Volgens het parket van Brugge probeerde de jonge man een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis, Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van 50 euro aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. Het AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruis, Brugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad, in Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge Centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond is er mogelijk een enkele regen of onweersbui actief aan de Frans-Belgische grens. Er zijn een paar modellen die daarop hinten. Het zou kunnen, want boven Noord-Frankrijk liggen een aantal buien. Maar de kans dat er eentje tot bij ons raakt is klein, maar niet onbestaande. Daarna krijgen we dan een rustige avond en nacht met erg hoge minima. Veel minder dan een graad of 15 zal het niet worden bij een licht tot wisselend bewolkte hemel. Er zijn wel wat degelijk wat meer wolken aanwezig, maar vanavond en vannacht moet het dan wel droog blijven. Ook morgen wordt weer een heel warme dag, al lijkt het iets minder extreem te worden dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk...

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
3: Dit is

We zitten nog altijd onder een hoge druk gebied. Het ligt met centrum in onze buurt en strekt zich uit tot Zuid-Scandinavië, waarbij vandaag het centrum en de as ervan weer meer noord van ons liggen en daardoor krijg je weer meer zuidoostelijke aanvoer van erg warme lucht. De temperaturen halen gemakkelijk een graad of 30 landinwaarts tot rond de 25, 27 graden in de kustregio. Veel zon, paar wolkjes ook erbij. En er zijn indicaties dat er aan de Frans-Belgische grens mogelijk aan het eind van de dag toch een regen of onweer bij opduikt. Zeker is dat nog niet. Maar de kans erop wordt wel geleidelijk aan wat groter en is niet uitgesloten. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, zachte minima 15 graden of meer. En dan ook morgen zien we weer een heel warme dag met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. En tegen zondag is het dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer. Maar toch minder warm. Met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt de storing door. En die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is het dan minder warm en ook wisselvalliger.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Koukerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van 50 euro. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis-Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van 50 euro aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruis-Brugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad, in Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge Centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Bier draai alleen veel op de dag.
2: Wat een chique idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebruld.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18... die met een opgedreven bromfiets reed een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrapt en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden. Hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.nl.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

te midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein dermke. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Zomorgen is stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever Bay. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. Hij is er tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette gij zij met haar gat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18 die met een opgedreven bromfiets reed een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten in het westen van Duitsland is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrapt en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden. Hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus Abab.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.